Maar zo hebben we het nog over verleid met de toren verder zullen horen in als men met jou heeft. Maar verder willen hij. Bani, bij Pitkan Leva Kokotan. Lili Tibiso. Die kijken naar Wali. Lili Tibiso, die kijken naar Wali. Hoe jouw Rinjani? Ja, Pitkan.